0: He tūnga taipari, ka hāua taitimu.
1: E hari ake nei, ko ngā pūrongo a te karere, nui nenei rā. Nō reira, whakarongo mai, kia te karere.
2: Kia ora mai rā, e haere ake nei i te karere. Pango katoana te marae a te